op de man dat station. Het is nog vroeg voor 5:30. Heeft een tas in zijn hand, een puul, een broek en een mes. Een schamel bezit, maar een kop vol gedachten. Hij praat tegen zichzelf, laat de mensen maar lachen. Of beter gezegd, de wereld wat aan koud, je genoeg probleem. Hij was altijd als een zout, ooit, ooit, ooit, er is iets zat in. Hij hoorde het ook, maar hij mag het niet vergeten.

Hij pakt zijn hamer uit zijn tas en hij klopt erop. Eenmaal gemikte slag en de klok die is kapot. De tijd die loopt niet verder en ook de messen zijn gestopt. De trein, bussen, alles stil. Het is een wonder wat de mens kunt doen, met wat vrije wil. De man begint te dansen, stationsvloer, ideaal. Het is weliswaar een solo, maar je gaat ook aan de haal. Eerst was hij naar de Panos, pakt een broodje voor onderweg. Als het later ooit merkt, dikke pech. Want hij weet hoe dat marcheert, hij weet hoe dat werkt. Weet ze hem waar, want zijn tijd is beperkt. Al is volop geniet, al vindt hij tolle pret. Hij mag niet lang keuzen, hij moet door in dat loket. Rietijn van de namer en de ruit is kapot. Was gekomen voor de kluiters, maar nu is jackpot. Hij buigt de laatste keer, diep door zijn knieën. Hij dankt zijn publiek.

0: Om de mannen aan het station, het is al laat om te doen. Je zie ook getuigen voor dat hij gaat doen. En als de tijd stopt, denk snel, ja pech. Want 1, 2, 3 is weg.
1: I want you to stuff it all into that backpack. Now try to walk.
2: Ces fumiers veulent que ça cartonne. Je suis prêt.